Radio. Een Afrikaanse boer en geleerd door my pa, dat's my trots en my taal. Ek het verskeie stories van legendes gehoor.

in die blauwpunt, ze gooien tot boel. En als leester verelven, ze geen koers toe. En die hoe brein al die vrede mijlen, stuk voor stuk op.

bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Weer bangers. Minden Mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4, 4, 4, 4, 4, 4.

0: You're unbelievable. Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 en in hierdie bulletin, president Ramaphosa is bekommerd oor die voortdurende krisis by die finansiële hulpskema. Die Good Party bevraagteken Afriforum en March and March se samewerkingsooreenkoms en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lulu. President Cyril Ramaphosa het kommer uitgespreek oor die voortgesette krisis by die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Die Hooggeregshof in Pretoria het verlede week die aanstelling van professor Hlanganani Mathebula opgeskort en die skema se oorblywende raadslede heraangestel. Dit het gevolg nadat die minister van hoër onderwys en opleiding, Boetie Manamela, in Mei die raad ontbind het en die instansie onder administrasie geplaas het. Presidentiële woordvoerder Vincent Magwenya het aan Daily Maverick gesê die bestuur en finansiële bestendigheid van die fonds is noodsaaklik om miljoene jong mense in staat te stel om verder te studeer. Die Good Party sê Afriforum en die MK Party het niks behalwe 'n voorkeur vir litigasie en oor regeringsbeleide in gemeen gehad nie, tot die teen-immigrante groep March and March met albei vriende gemaak het. Afriforum en March and March het ooreengekom om saam te werk wat regskwessies betref, ten spyte van aansienlike verskille tussen die twee drukgroepe. Goods sekretaris-generaal Brett Harron wonder waar die MK party laat as March and March en Afriforum hul verhouding saamsnoer.
3: So what is going on? Is it simply a case of my enemy's friend is my friend, or is it something more sinister such as an organized adjustment of conservative forces hell-bent on reclaiming South Africa in some shape or form or for some other group? Will MK continue to flirt with March and March after seeing March and March flirting with apartheid apologists?
2: Alliance of Citizens for Change veroordeel die moord op die voormalige ANC-raadslid en burgemeester van Knysna, Ndoda Aubrey Chengwa. Volgens 'n voorlopige ondersoek was die 48-jarige raadslid woensdag aand op pad huis toe saam met drie ander toe 'n onbekende aanvaller op hulle voertuig losgebrand het voordat hy te voet in die Joodse kamp area gevlug het. Die vereniging se president Mazisole Masenga het geëis dat die doodstraf teruggebring word.
4: SCC has been calling for the return of death penalty and that parliament must amend section 11 of the constitution to introduce a capital punishment that if you kill somebody
2: at the foot in die Joodse kamp area gevlug het. Die vereniging se president Mazisole Masenga het geëis dat die doodstraf teruggebring word.
4: SCC has been calling for the return of death penalty and that parliament must amend section 11 of the constitution to introduce a capital punishment that if you kill somebody, you must know that we'll bury you.

Dit kan jy kry op die Skandinawië en Noord-Europa toer. Al die lekker dinge in Duitsland, die pracht van Skandinawië. Maak gerus kontak met Tini Jonker en Andrei Haasbroek Toere.

0: Vrijdag met Natisha. Op Radio.
1: Het is die raaisel van die schaakspel. Met die eerglas waar die tijd tel. Die koning stier kasteel. Die paarde krijg bevelen. En die koning aan die buiklui. Gooi jou kaarten op die tafel. Laat jou dobbels die aan maar val. Die pionnen uitgepakt. Die vet vlag laat zak. Elke troefkaart een schaakmat.

buiten bij die kruispunt. Die wolven van die schapen schijnt, die jakkels en die vangert krijg, die voor jou in mij beklein. Daar is meer kanten van die weerschap, in een koers om te bepalen. Waar ze kompas als ons wegraak, de anker als het drof raak, zo is ons van elkaar gemaakt.

0: Volkradio, jy was fantasties. Die môre, nie nou nie. Suzuki, dit is waar ons kuier vandag tot en met 4:00. Lekker om saam met jou te wees. Baie dankie vir die inskakel en die incheck hier op 074-2989.
1: Die Triple H Show verkeer, nou op bok radio.
0: Verkeer. Kijk wat ek vir jou het. Baie dankie Western Cape Live Traffic and Safety Alerts. N7 Noord, net voor Malibongwe, is die linkerbaan versper as gevolg van padwerke. Dit is al wat ek het, as jy wel iets het. 074-2989, baie dankie. Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir bijna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit producte, betrouwbare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lever. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, 1 groep wat lever. Ribbons Crew, meer producte, meer diens, meer innovatie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly die
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

Het drie keer jou vertel van een drieste plooi. Hij is zo fris, zo sterk, zo moedig, zo'n dagaboy. Maar hij is nog zwoer, jij verstaat niet mijn maat. Alle kanten van zijn bed

0: verander. En ek dink dis hoekom het so lekker sou wees om met hulle te kon gesels so daaroor. Maar ja, dinge, ons het bietjie minder lekker nuus gekry en ek verstaan hoekom hulle nie besluit het om te kom nie.
1: Ja, een van hulle onderwijsers ongelukkig oorlede vandag. So ons dink aan julle innige sympatie aan die skool, sterkte met die voorbereidings. Ek weet, is een baie, baie hartseer saak en al wat ek kan sê is ons dink aan julle.
0: Ja, dis een moeilike ding om, jy weet, te moet nou na so iets wat vandag gebeur het, te moet spring in iets so groot soos een interskole naweek. So ek wil net sê, ja, sterkte.
1: Ons dink aan julle, enige sympatie, en ons is hier vir julle.

0: Kijk, jullie... Dan ben ik nog verder opgewonden rood van Moore.
1: Oh,
0: weet je wat ze uitsteken, hè? Moore is ons bij het trouwen.
1: Oh.
0: En dan gaan die trouwen stop. Ik moet gaan naar Rakwika.
1: Oh, jee. Breng die bierker huis toe. Dan zal die vijand bij zoen. Dit is een goede trouwen
0: dan. Ja, ik denk allemaal gaan pakken en kleren met draaiklein voor... Voor hulle of terugvat of weer in die kansberg. Oh, uitsteken. Dan natuurlijk hier een keer deurgekom. So, om in die vibe te kom. En net om jezelf te herinner dat ons wel de kampioen
1: is. Ons is.
0: Of zo lang.
1: Feiten. Nooit. Ons is onschuldig.
0: No bewering. Zeg het, Monique.
1: I've had a few.
0: Monique, leg je eens uit.

0: Ek kan nie die enigste persoon wees wat die slaai vir my vraag nie. Eerste prioriteit, sit die vleis in jou bord en dan kyk ons later op wat plek is.
1: Ek sê ook altyd, ek gaan later slaai skep. Dan sit eerst net een choppiekie en een worsiekie en een braaibrooikie en dan gewoonlik kom ek nooit vir die slaai uit nie.
0: Goeie raad, daai.
2: Prachtig soos een springbok.
0: Amal, is dit een kampioen? Maar die eindelijke een wat ek moet speel, is serie. Ek krij nou nie recht hierdie. Hier is hy. Hey.
1: Ek moet sê, die ene is baie hoog aan myne ook, wei.
2: Foute.
0: Titel van my biografie, dan nog een laatste keer, ek gaan beslis die een vir jou ingooi nou. Is dit een stemnote gekry of gesê?

0: Al te veel, te lang, te gereeld.
1: Sylvanne, ons het nou nog geen geleentheid gehad om oor see te gaan, nie, so...
0: Ek luister om hier ook, man.
1: Ek het nog nooit die geleentheid gehad om huis te verlang, nie.
0: Ah.
1: Ek is nog altijd net die goeie keuse.
0: Leaning into the...
1: Ja, leaning into the trotse Afrikaanse themaatje. Ek het die andere route gegaan.
0: Ja, ja.
1: Want hierdie ou is man net dus Afrikaans, en dit is soms dat kant van jou wat jy probeer wegsteek.
0: Okay.
1: Maar ons as Suid-Afrikaners, so baie mense wat wil stry.
0: Mm-hmm.
1: Ons allemaal het maar een bietjie kom in ons.
0: Ons het.
1: Ons
0: is
1: het.
0: Waar.
1: En soms kom het uit, en weet, soms kom het uit van al lekker beat is. En ek denk hierdie ou is die voorbok van het kom by jou inner kom en uithaal.
0: Mm-hmm.
1: No offense teenoor die kunstenaar.
0: Nee, maar die muziek is net lekker.
1: Ja.
0: Het bring het net in ons uit.
1: Ja, en dis een wat ek baie min hoor van die specifieke kunstenaar. Sê vir my gunsteling van hom, dit is...

0: Nee, dit is een vrijdagsong. Dit is een vrijdagsong. Oké, er zitten twee kiezers. Wat die heet? Zian krijg jij Snotgop, Maisie Ferguson. Monique krijg jij
1: Melter Commissie. Proudly South African.
0: Lekker rustig hier een keer op
1: je huis. Rustig mee. Jij probeert naar die twee. Een vouchswaai. Sies, Zian.
0: Wanneer je wint, kan ons beerluisteren. 074-2009-89. Krijg je stemmen van jou in.
1: Net so kyk jy na jou paai, ek het niks niets vir jou nie, daar die ongeluk vroeger by Erika en Edison Rylaan in Belhaar, so ook die ongeluk op die N2 uitgaande by Hospital Bend, die middelbaan daar is versper. As jy nog op die paaie is, middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy tans na 36 minute, tot in die Parel kyk jy na 57 minute, tot in Somerset West 53 minute. Van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 36 minute en Century City tot hier by ons kyk jy tans na 0.5 uur. As daar nog iets is, 074-2009-89. Verkeer.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: altijd gepast in het beeld bij Freud. Dus Christine Plaasdorp, tuf je op je beter alternatief.
1: Plaasdorp, toe, mijn maat, jij moet een beetje samen met mij kom ploeg door toe.
0: Laat hem zo meteen kan wezen. Het is nou is, bijna 20 minuten voor 6 op die lieflijke vrijdagavond. En tijd om te kijken wie is die heel laatste winnaar van die vergeten 5.
2: Oh, die laatste vergeten 5 ooit in Uitklok.
0: En weet je wat? Ons het getel en baie gepas, sy het dit glo, ons het gelijk gespeeld, laaste paar stemme wat deurgekom het nou gedurende die sport, en Christine het gesorg dat ons gelijk eindig.
2: Hey, so, what a way to end it.
0: So ons begin met hierdie een, is die Melktaart Commissie, proudly South African, en dan oor die verkeer, gaan ons myne speel.
2: Alright.
0: Let's go.

0: is Michael Jackson, Billie Jean, Bokeradio 90.9 FM. Voordat vir jou twee liedjes gespeel waar mense glo dit is nie Michael nie.
1: Want, maar is dit?
0: Ja, is dit of is dit nie? Weet ek, want jy iemand sê dit kan ook Chris Tucker wees. En dan hierdie een gekry wat sin maak.
2: Bokeradio, James is al. Luister, ek is glad nie een Michael Jackson fan nie en is ook glad nie een kenner nie. Maar vir my voel dit net, daai twee songs wil nou gespeel het, hulle het iets van die selle, ek weet nie, spirit, gees of... het is net die selle gevoel as die Michael Jackson stelling wat jy nou speel. Nie.
0: Mm-hmm. Ja, dit is nie genoeg. Hee nie.
3: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitblok sport.
0: By oor nou man wat hee in oorvloed het, Johan Ferreira.
4: Hee sê jy. Hee is het nou. Right, kom ons kyk na die wereld van sport. Dit is rugby naweek, Springbok naweek, sterkte Rassie Erasmus, Pieter Steff Betooi en een speciale woord aan Damien Willemse wat, Damien de Allen, ek wat soek is kon doen. Damien de Allen die wat in sy 100ste toets speel, so is een groot naweek en kan nie wacht vir die groot wedstrijd nie. Toets nummer 111, 111 toetswedstrijde tussen Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland wanneer hulle morgen 10:05 by Ellis Park in Johannesburg op die veld uitdraf. Wat een geleentheid en een voorreg in die eerste van vier toetsen wat vir ons wacht. Ter inleiding van die internationale naweek is ons tans bezig met die Karibeker wedstrijde. Die eindvlakje het al geblaas by die Mbombela stadion waar Griek was ten die Pumas gewen het 38-14. Die Noordzijd derby is tans aan die gang. Die Loftus Versveld in Pretoria Stormers het 40-19 voorsprong in die Bulls en daar is so 16 minute wat oorblij in die kragmeting, so Stormers sterk op pad na oorwinning in Pretoria, en net hierna Sharks Lions, dit is by Woodburn Stadion in Pietermaritzburg waar hulle vanavond speel, en dan het ons natuurlijk nog een wedstrijd Cheetahs Boland en dit is by die Toyota Stadion in Bloemfontein, sondagmiddag 3:00, die toets het ek al reeds na verwijs, so daar is jou rugby program en ook hier die stories rondom wat tans gebeur. Formule 1 is ook terug na een rustperiode, verwelkom ons allemaal terug, en Kimi Antonelli is die man om te jaag, wat die Formule 1 puntestand aanbetreft. George Russell het tot dusver een goeie naweek in Nederland, hy het die vinnigste tyd opgestel om voorweg te spring vir die sprint gedeelte van die Formule 1 naweek. Lando Norris met die tweede vinnigste tyd en Charles Leclerc derde. Cricket kom in die vorm van die toetswedstrijd tussen Engeland en Pakistan. Het was maar een treurige ervaring vir Pakistan, want hulle is uitgebouw vir 171 en toe een tweede keer vir 135. Engeland het net een keer gegolf, hulle het 409 gemaakt om te wen met de beerd. En 103 loop is Jay Root, wat weer kaptein is van Engeland. Hulle is bezig om Stephen Fleming in te bring, wat oorneem by Brendan McCullum. So een goeie begin vir Jay Root specifiek. En die type cricket wat hulle wil speel en een wen is een wen, als twee toetsen wat oorblij, maar Pakistan definitief nie opgebasse vir toets nummer 1 van 3 nie. Goed, tennis nie, is Jannik Sinner se onttrekking aan die laaste Grand Slam toernooi van die jaar, dit is die Amerikaanse Open, hardebaan oppervlak wat gebruik word, en hy sukkel na al geruime tyd met een rechterkniebesering, dit het nie volkome herstel nie, so hy gaan definitief die Amerikaanse Open mis. Golf is ons by die DP Wereldtour se Nexel kampioenskap wat in Skotland plaasvind. Sean Norris van Suid-Afrika is een van 5 spelers wat tans met 'n 3-onder baan sy vertelling spog. Daar is nog een wat speel, Matthew Southgate, besig met sy tweede ronde. Hy het 6 putties om te voltooi, so dit kan ook verander dat hy dalk alleen voor is in die einde van die dag, maar vir nou is die Suid-Afrikaner Sean Norris een van die voorlopers by die spesifieke toernooi. En as jy geweet het nie, die Premier League gaan sy soon begin amplik vanavond na die gemeenskapsskuld wat Arsenal teen Man City gewen het, so die verdedigende Premier League kampioen kry die voorreg om ook in die eerste wedstrijd van die seisoen te speel vanavond teen een van die spanne wat opbeweeg het, of 3 spanne wat Premier League status gekry het, een van hulle is Coventry City, so dit is Arsenal vanavond 9:00 by die huis by die Emirates Stadion om te kyk of hulle nuwe veld toch nie net met die trofee kan begin, wat hulle vlede naweek gewen het nie, maar ook met 3 punte van hulle eerste wedstrijd. Volgende wedstrijd, morgenmiddag, 2:30, het jy Hull City teen Manchester United. 4:00 is het Everton teen Crystal Palace, Ipswich teen Sunderland, Nottingham Forest teen Leeds, 07:30 Brentford teen Tottenham Hotspur, Sondag Brighton teen Aston Villa, Man City teen Bournemouth, Newcastle teen Liverpool, dit is 3:00 die eerste twee wedstrijde, 06:30 is die Liverpool wedstrijd, en dan maandag Fulham teen Chelsea, vanuit Craven Cottage, 9:00 maandag aan. Dit is dit wat ek vir jou het, groot sport naweek op pad, weer eens baie sterk vir die Bokke, maak mooi, geniet het daar waar jy is, wees veilig, en ons gesels weer maandag.
0: Jy is baie sterkte met jou superbroe, Jesus, wacht nog vir beide van julle om aan te sluit, it's by the way. So gaan een lekker enig wees. Johan, lekker een week vir jou en dan praat ons weer maandag. Cheers.
4: Cheers.
3: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Tijgervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Hou vas jou hoorns, dis Bokradio.

0: from your left now. Food sack. Food sack. Brand by me the book.
1: You call me Ozzy.
2: Kibis. Jij luistert naar The
1: Answer
3: met Chris Wayne de Wet op Bok Radio.
0: Anna. Maar waar zijn mannen?

0: Elton John met Sad Songs net hier op Bok Radio Bok TV 1995, waar jy jouself bevind, hoe oud was jy gewees?
1: Hardie Bekie, ek was 14 jaar oud en my ouers het gekyk en ek het buite rond gejol en gespeel en alles so, ja.
2: Vry!
1: Wat weet ek van rugby af?
0: Daar sy, baie dankie. Hier is nog lekker musiek. Binnenkort laat weet ons jou, wie is die wenner van Kom ons Karaoke?

The Wild Boys, net hier op Bok Radio, Bok TV. Vanaand hier by Heroes Restaurant, tree Dirk van der Westhuizen op. Natuurlik, hy was ook op die Bokboot 2026.

0: Let Safety Dance, Man Without a Hats. Die bokke gaan die All Blacks. Goeienaand, James. Goeienaand.
1: Naand, sê Brink. Ja, die springbokke gaan die All Blacks goed op bok.
0: Daar sê, daar is een lekker enekie, my vriend.

George Baker Selection, Una Paloma Blanca, net hier op Bokradio. Hoe lekker op hierdie Vrydag. Hier het een boodskap ingekom en dit is Skippy. Ons praat lekker 1995 en ook lekker ruimkleed. Skippy sê, goeie naam Brent, ek was 32 jaar oud met familie en vriende by my huis gekyk. Swaar so hoed wat hy gemaakt het vir die wedstrijd met al die spelerse foto's en een portret met Joel Stransky sy skepskop nog steeds in my braaikamer. Nie meer so duidelik nie. Ja toe, die atmosfeer vanavond is lekker, die gees is lekker, is een baie speciale naweek, groene en gouwe naweek. Ek vat jou terug, diep vanavond met Tiny Bubbles.

Blackbird, Rain on Me. Wenner nommer 2 is niemand anders, Rymklets, Sanet. Ons het 2 wenners gekies vanavond, Van Dyk en Sanet. Baie dankie en elke liewe boodskap wat vanavond ingekom het.

0: Sterk op wat jou klubwerf liekie nommer 1. Natuurlijk een bykie later, graadspartijkie, maar ook die afte partijkie. En dit is met Gerard Skaap van 10 uur tot en met 12 uur. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Skakel dinsdag 25 augustus om 6 uur in hier op Bok Radio vir een speciale gesprek met burgemeester Jordan Hill Lewis, waar hy terugkyk op die vordering wat die afgelope 5 jaar gemaakt is en die pad vorentoe na die bou van Stad van Hoop vir alle Kapenaars. Dit is hier die dinsdag om 6 uur regstreek saam met burgemeester Jordan Hill Lewis hier op Bok Radio.
1: Nee, die rechte noot, nee, die rechte.

Nou ja, toe, dit is lekker Anna van die Boobaai. Dankie, dankie Tannie Julie, wat ook nou een boodskap gestuur het. Tannie Julie natuurlijk het gister verjaar en sy is baie speciaals hier by Bok Radio. Elke aand, Tannie Julie en oom Eddie. Hulle keer lekker saam met ons van al die finale eer geraadspartykie. Dankie vir die briljante program Brent, lekker naweek. Baie dankie Tannie Julie en geniet die naweek, die verjaarsdag naweek Tannie.

Lekker die mix jou hier op een vrijdagavond. Een van my classics. Dit is 'n after party anthem. Enjoy the silence.

So stuur hy WhatsApp op 074-2009-89. Ek wil hom hee, kom stuur hom nou. Die lijn is oop, hy is vier warm op die vrijdag aan die afterparty met my Gerharde Skaap. Nog afterparty anthem hier op Bok Radio, die afterparty met my Gerharde Skaap. Lek om jou te hee saam met my op die beautiful vrijdag aan. Die 21ste Augustus, hey, September is op pad, lente is op pad, lekker man. Geniet om saam met my 074-2009-89, dis die WhatsApp nommer, stuur om nou.

0: Goeienaand Gerard, ek hoop het gaan goed daar, ek hoop het een geseende week gehad. Ons vrijdagavonde, elke vrijdagavond braai ons, is ek en my man, vier en drie skeepies. Dit is my porrasse ding, elke vrijdagavond op het reen, maak die saakie, ons braai.
1: Kom man, lekker daar sy, een rechte ding om te doen op een vrijdagavond, lekker braai en keier, nee?

Ek, as ek een boodskap hier vooraf luister, nee, dan sit ek een klein haarkie by hom, laat ek by die haarkies uitkom, en ek het somewhere along the line, het ek gedink ek het al uitgespeel, so ek het so drie songs, drie voicenotes wat ek nog moet speel. Wees asseblief geduldig, jy oproepie sal beantwoord word.

0: Hier zo Gerard, dat is Maarten, Rijnsbroek hier van Namaqualand. Hier boy in die grens. Ik wil het zeggen, mooi eindje die kant. En nou wil ik het zeggen, dankie voor mijn vrouw. En zij moet ook een mooi eindje veren. En dankie voor die lekker moederkie wat hij voor ons daar aan die eervrijer gemaakt het. Ik waardeer het bij je. En morgen moet ze weer boven staan. Dat ze eens weer vier post toe gaan om te gaan vier weer. Zo, ja. Dankie, Jana. Ik waardeer het. En ik was bij je lief voor jou. Je moet ook een mooi eindje hebben. Goed gelijk aan.
1: Dank je voor die boodschap, man. Jammer, het een beetje gewacht voor, maar mens, wacht voor die beste dingen in je leven, hè. Nou ja, ons gaan een beetje, ek het een lekker boeremuziekie. Julle hou ons van een boeremuziekie op een vrijdag aan. Nou, Brent is die boeremuziek man, maar ek het besluit, ek gaan so'n beetje net vir jou enekie speel, want Porra, hy soek om. Jy weet, so Porra kan jy nou lekker daar met jou drie skeepies, en hy sê, hy wil enekie hê daar so van die klipwerf. So, Porra, goeie naand, hoe gaan het my vriend?
2: Hoe kan ek nie meer wacht vir jou?
1: Ons kan nou daar recht kry.
2: Ons loop, soos een vrou met een nat nieuwe mop, papie. Ons loop so vrou met een lekker drie skeepies, ja. Ons gaan anhou skaap, ons gaan anhou twee tand. Maar ons kyk noord en gaan voort. Nou kan ek nie meer wacht vir jou show nie. Dan jy gaan Pangalang inpas vanaan. Pangalang is my song van Klipwerf. Hola, hola, benoite pa, benoite. Tashpor.
1: Tashpong, daar is hy Porra. Nou ja, jy het mooi gevra, jy weet, jy het so mooi gevra, nee. Ek moet vir my maat een plan maak, ek moet een plan maak vir jou. So, ek het besluit, ek gaan vir jou een plan maak. Hier is Pangalang.

Dis ook geskakel hier by Bok Radio, Bok TV. Dit was miljoene hande vir Rassie, Leon Schuster hier op Bok Radio, Bok TV. Lekker muziek nog op pad vir jou op hierdie afterparty op hierdie vrijdagavond hier op Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard Skaap en ek kuier baie lekker saam met jou. En dankie vir al die boodskappe, Hendrik wat vir my sê. Want ek het dan nou gesê, ek merk net een boodskap hier met een harkie, dan weet ek moet om dan nou speel. En toe sal so klomp harkies, toe het ek nou so 1 of 2 of 3 boodskapies gemis. En toe is ek amper in die moeilikheid, toe stuur Hendrik vir my boodskapie. Hy sê, ek doen amper diezelfde, as ek om geluister het, merk ek om met een harkie. En as ek om verwerk, het ek, as ek om verwerk, het verander ek het na een thumbs up toe. Ek moet dit leer, Hendrik, ek moet dit leer, dan weet ek tenminste as ek om gedoen het. So ja, speciale boodskapie aan Nikki, juffrou, dankie vir die lekker kosties wat jy besig is om vir ons te maak. Jou show rock, Tinus af. Tinus, baie baie dankie Tinus, jylle met die heerlijke aand en lekker eet my maat, lekker eet. En ja, ek dink ek het nou by, ek hoop as ek een boodskapie gemis het, laat weet my net asseblief. Ek wil nie graag een boodskap mis nie, maar hulle kom nogal redelijk in nie, so gelijk na mekaar, so as ek dalk een boodskapie gemis het, stuur net vir my WhatsApp en dan sal ek by hom weer uitkom asseblief. Of stuur hom so 2 keer na mekaar, dan weet ek, ek moet hom weer speel, so asseblief, as ek dalk een boodskapie gemis het, dis nie as prus nie, maar hier kom my hele klomp gelijktydig en dalk mis ek om net, stuur net vir my boodskapie, stuur my net een reminder. Is ek geskank hier op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV, goeienaand, dit is 7 minute voor 11, hier op Bok Radio, Bok TV, die afterparty.

Dan die lekkerste muziek van hier op een vrijdag aan, die after party met my Gerard Skaap hier op een besige aand, net hier bij Brackenfell, natuurlijk hier bij Heroes Live, was teen... lekker muziekje geweest.

En ons het een Justin Vega, die DJ, die house DJ hier so, in die achtergrond. So jy mag om dalk so hier en daar bietjie hoor weerbreek, maar ons kan hier nog weer steeds lekker saam. Met lekker remixes en die beste muziek net hier op een vrijdag aand.

As hy natuurlijk Robin Gibb met Boys Do Fall In Love, net hier op ook Radio Bok TV. Dan sê JD vir my, wat van die roadside mechanics? Ja, hulle doen ook baie goeie werk en hulle doen die breakdowns. As die voertuie natuurlijk langs die pad gaan staan, dan is hulle ook op diens, so, en dan die trak, ek weet nie of het vragmotors is nie, ek weet nie of julle die breakdowns doen op die vragmotors nie, maar ja, daar is roadside mechanics, wat ook uitgaan as jou kar dalk langs die pad breek, dan is hulle ook altyd beskikbaar om jou te kom bystaan. Dan Ronald wat vir my sê, die spoorweewerkers, treindrywers en so aan, ja nee, hulle is net soke belangrike mense, wat ook werk doen, dat die mense veilig by hulle bestemming kom, wat die publieke vervoer gebruik, so ja, die treindrywers en die spoorwegwerkers ook. So, lekker muziek nog op pad vir jou. O ja, Adrie, asseblief, vergewe my. Sy het net so kwart 20 oor 10 het sy vir my een woordskapie gestuur en ek het hom uit ondergelee. So, naand Gerard, ons lee en luister jou lekker muziek, moet eindelijk slaap, wil net vir my man Johan sê, ek is baie lief vir hom, al is hy soms een brombeer. Nou ja, toe maar ons mans is nou maar so, maar ons is eindelijk goeie, ons is maar net buitenkant brom ons, jy weet, maar binnen is ons een sachte haarkie. So ek seker al van, Johan het ook een sachte haarkie. Dit is maar net buiten, wat ons so bietjie grom en brom. Maar ja, nou sterkte daar vir julle ook, lekker aan, sorry daar hoor, dat ek jou boodskap een bietjie laat uitstuur, maar hy is daar, hoe sê hulle, lieverste laat as nooit. En dit is Adrie wat my die boodskapie ingestuur het. Muziek op pad van Olivia Dean, Brandon Miles, Snotkop en Clean Bandit en natuurlijk hier enekie van Jean Belcher, Kouhande, net hier op Bok Radio Bok TV, 16 minute na 11.

Binnenkort tijd voor groeten van huis tot huis. Als je expert is, stuur voor ons nou een check-in. Check-in, sê vir ons een boodskapie hier op Bok Radio, Bok TV 074-2009-89. Alle experts, stuur vir my voice note nou deur, asseblief.

0: onder de Hop Bok Radio.
1: Die man is allemaal weer lus van kuier. Is dit nou?
2: Wop dat klap die skote, vanavond is weer een grote, aha.
1: Vanavond gaan ons groot, pa.

Moj, moj, baš je vor da uok, dar bel je mentol, sigareta rok. En al mijn sweet, sweet dana, voor mij se, dar wel je zwet, zwet, voor mij arm zle. En die precieze woorden, dat ik precies vergeet, dat kon dan met die rok en die zwet.

bij die huisgenoot. Maar het een aanskielik vir my weggestoot. En in die reewiel mirror jou gezicht gekyk. En gesê, miskien moet ek gelukkiger lyk. En daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart, loser ek uit my